Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Issila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing, ook voor Issila zelf.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de... C'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours... Et nous, on est trop heureux du coup.
0: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd, omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En de consumptie van wijn is vorig jaar wereldwijd gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. De consumptie daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Esila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Esila zelf was verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de... C'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours... Et nous, on est trop heureux du coup.
0: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal zelf bleef liever wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het oosten van Oekraïne, in de regio Dnipropetrovsk, zijn de voorbije dag zeker 6 mensen gedood bij nieuwe aanvallen van het Russische leger. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Vorige nacht werd ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw onder vuur genomen door Rusland. Dat was de eerste nieuwe aanval sinds de start van het 3-daagse staakt het vuren vorige week. Dat bestand liep vorige nacht ook af. En in Argentinië zijn 10.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het beleid van de Argentijnse president Milei en de besparingen die hij wil doorvoeren in het hoger onderwijs. Niet alleen in de hoofdstad Buenos Aires werd actie gevoerd, maar ook in de verschillende andere steden. Studenten, docenten en de vakbonden zijn boos omdat Milei wil besparen op de budgetten van de universiteiten. Het is al de 4e grote nationale actie in Argentinië tegen die besparingsmaatregelen. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Dat bezoek was eigenlijk gepland voor eind maart, maar het werd uitgesteld door de oorlog in Iran. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. Internationaal is er veel interesse voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Isila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. Gisteravond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Isila zelf was verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de, c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous, on est trop heureux du coup.
0: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. En de zogenoemde 12-minuten-regel wordt opnieuw ingevoerd voor Nederlandstalige inwoners in de rand rond Brussel die een ziekenwagen nodig hebben. Zij kunnen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden als ze niet in levensgevaar zijn en als de ziekenwagen maximaal 12 minuten langer moet rijden. De regel werd in 2023 van kracht, maar nadien weer geschrapt na een klacht van een Brussels ziekenhuis. Nu heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuwe wettelijke regeling uitgewerkt. En dan nog het weer. Het wordt stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich kon plaatsen tijdens de halve finale gisteravond. Ze is zelf verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc et nous on est trop heureux du coup.
0: Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag de finale. Ook Israël heeft zich daarvoor kunnen plaatsen. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal gezet omdat ze het optreden verstoorden. Het protest tijdens de act bleef al bij al beperkt. Tijdens het optreden was er wel duidelijk boegeroep te horen in de zaal, maar er waren geen grote incidenten. En nog gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt niet nageleefd. De 2 Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, zo meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog eens 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met dat virus. 3 mensen zijn overleden. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. En sport. In het voetbal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd titelverdediger Roeselare met 3-1. En daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen van Roeselare. En dat is genoeg voor de eerste titel in 7 jaar en de 17e in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
2: Waanzinnig. Ik geloof nog niet. Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd. Ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
0: En het weer. Vandaag opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Domt. België mag zaterdag meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Essila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich in de halve finale konden plaatsen. Ze is zelf verrast, want bij de gokkantoren scoorde ze vooraf niet goed.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
0: Morgen is er de tweede halve finale en zaterdag dus de finale. Daar zal ook Israël bij zitten. In de aanloop naar het Songfestival was er veel protest tegen de deelname van Israël, omdat het oorlogsmisdaden pleegt in Gaza. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat was er al bij al weinig protest. 4 mensen zijn uit de zaal gezet, onder meer iemand die Free Palestine had geroepen. Grote incidenten waren er niet. Gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zijn over het algemeen wel zwaarder geworden, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
2: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
0: De 2 Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten, hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. Alles samen zijn 11 mensen officieel besmet met het Hantavirus en 3 mensen zijn overleden. Sport in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. De voorbije 5 seizoenen werd Roeselare kampioen. Nu pakt Mazeik een nieuwe titel, de 17e in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon het maar moeilijk geloven.
3: Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar fantastisch, echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik wel gedaan.
0: Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. En die verminderen pas in het weekend. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Family.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Duizenden darmkankertesten moeten worden overgedaan door de staking bij Bpost. België en ook Israël mogen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mazeik speelt na 7 jaar opnieuw kampioen in het volleybal. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
1: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
0: Het centrum gaat nu een nieuwe testkit verzenden en vraagt aan de deelnemers dus om een nieuw staal op te sturen. De twee Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet, 3 mensen zijn overleden. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zijn wel zwaarder geworden, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
2: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
0: Een assize jury heeft een man van 42 uit Kinrooi in Limburg schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin. Hij stak haar 2 jaar geleden dood nadat ze hun relatie had beëindigd. De man was die dag 6 keer aan haar woning gepasseerd en had op voorhand opgezocht welke straf er staan op moord met voorbedachte raden. Volgens de jury had hij dan ook de bedoeling om haar te doden. Straks kent hij zijn straf, hij riskeert levenslang. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is begonnen met een onderzoek naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
3: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Dat gebeurde in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders van het opvangcentrum hadden met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen, vertelt journaliste Nicole Lefever die erbij was.
4: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten, maar het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die er dus aankwam, die kwam er niet doorheen. Die werden tegengehouden door de demonstranten. Ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Ik denk dat de schade meer zit in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
0: Niemand raakte gewond. De Nederlandse premier Jette noemde brandstichting schandalig. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En Sila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden kwalificeren. Ook Israël is erbij. De deelname van Israël is dit jaar controversieel door de oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Gianni Palink in Wenen, hoe is alles daar verlopen?
5: Maar het was vooral uitkijken of er nu toch protest zou zijn bij het optreden van de Israëlische kandidaat. Dat protest was er in de arena, er werden pro-Palestijnse slogans gescandeerd. Er was ook iemand met het opschrift Free Palestine op zijn lichaam geschilderd. Die persoon is uiteindelijk uit de zaal gezet. Al bij al beperkt protest, maar dus toch protest. Wat aangeeft dat dit niet zomaar een songfestival is. Voor ons land was het uitkijken of Issila zou doorstoten naar de finale. De concurrentie was toch steeds.

0: Weg naar China voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst in bijna 10 jaar dat een Amerikaanse president China bezoekt. Veerle de Vos, wat staat er op de agenda?
1: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt. Van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld. Een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
0: Dankjewel, Veerle. Sport nog. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. En dat was genoeg voor de eerste titel in 7 jaar. De voorbije seizoenen werd Roeselare telkens kampioen. De rollen zijn eindelijk weer omgekeerd, zegt Dieter Leenders, de manager van Mazeik.
2: Heel mooi. Lang op gewacht. Maar vooral een collectief. Ploeg was er, arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op van 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
0: Het is voor Mazeik de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien die verminderen pas in het weekend. Dit nieuws begon met een gevolg van de staking bij Bpost. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden omdat de stoelgangstalen te lang onderweg geweest zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Duizenden darmkankertesten moeten worden overgedaan door de staking bij Bpost. In Nederland is brand gesticht bij een opvangcentrum voor asielzoekers. België en ook Israël mogen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mazeik speelt na 7 jaar opnieuw kampioen in het volleybal. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
1: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
0: De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden, krijgen een nieuwe test in de bus. Dat zal het Centrum voor Kankeropsporing €50.000 kosten. Bpost zit erg verveeld met de zaak en bekijkt wat er moet gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
2: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
0: De twee Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten, hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het virus en 3 van hen zijn overleden. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar zijn er meer dan 300 meldingen binnengekomen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de ernst van de feiten is wel toegenomen. Er is bijvoorbeeld ook meer homofoob geweld op straat, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
3: We merken dat achter die cijfers er een realiteit zit van meer geweld. Dat achter die cijfers mensen zitten die zich onveilig voelen, die gekwetst werden, die uitgesloten worden of erger. Hè. En we zien daarin een invloed van een aantal zeer polariserende, zeer conservatieve stemmen, bovendien aangejaagd door de algoritmes van de sociale media.
0: De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is met een onderzoek gestart omdat op luchtbeelden verschillende brandhaarden opgemerkt zijn. De brand was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum waar gisteren net de eerste asielzoekers aangekomen waren. Het centrum ligt in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen. Het protest tegen het opvangcentrum was al enkele weken aan het broeien, vertelt journaliste Nicole Fever.
4: Het feit dat het alleen maar mannen zijn, ze zijn bang voor de veiligheid, vinden het ook dat hun eigen kinderen op huis moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Dat zijn de zorgen die geuit worden. Maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie en af en toe zelfs xenofobisch.
0: Niemand raakt uiteindelijk gewond. De Nederlandse premier Jetten noemt de brandstichting schandalig. België mag naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden kwalificeren in de eerste halve finale. Ook Israël is erbij. De deelname van Israël is controversieel door de oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Gianni Palink in Wenen, hoe is de avond dan verlopen?
5: Maar het was vooral uitkijken of er nu toch protest zou zijn bij het optreden van de Israëlische kandidaat. Dat protest was er in de arena, er werden pro-Palestijnse slogans gescandeerd. Er was ook iemand met het opschrift Free Palestine op zijn lichaam geschilderd. Die persoon is uiteindelijk uit de zaal gezet. Al bij al beperkt protest, maar dus toch protest. Wat aangeeft dat dit niet zomaar een songfestival is. Voor ons land was het uitkijken of Issila zou doorstoten naar de finale. De concurrentie was toch stevig, dat besefte Issila zelf ook wel, dus het was niet zeker. Maar ze is er toch in geslaagd. Dus ja, na 2 jaar zonder België in de finale zijn we er zaterdag opnieuw bij.
0: En dat was tegen de voorspellingen van de boekmakers in, maar het Songfestival heeft altijd verrassingen in petto, zegt Issila.
6: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc et nous on est trop heureux du coup.
0: De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een bezoek van 3 dagen. Het eerste van een Amerikaanse president in bijna 10 jaar. Er staan verschillende gesprekken met president Xi op het programma.

0: De relatie tussen de twee grootmachten is al een hele tijd niet goed. De Verenigde Staten willen absoluut vermijden dat China nog meer voorsprong neemt als het gaat over geavanceerde technologie of AI. China zal de Amerikaanse president ongetwijfeld met veel ceremonieel vertoon ontvangen, maar de verwachtingen van deze topontmoeting zijn niet bijster groot.
1: Oké, dankjewel Veerle. Ook telecomprovider Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Daarover heeft Proximus een akkoord bereikt met recht houder DAZN. Begin deze maand had DAZN al een akkoord bereikt met Telenet. Op Telenet en nu ook Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen dan weer alle wedstrijden van de Belgische competitie. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het pakte zijn derde overwinning in de titelwedstrijden tegen Roeselare, 3-1 gisteravond. De voorbije seizoenen werd Roeselare telkens kampioen. En nu is het weer prijs voor Mazeik, zegt manager Dieter Leenders.
2: Heel mooi, lang op gewacht. Maar vooral een collectief ploegwasser. Arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op van 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
1: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Dat wordt pas beter in het weekend. Dit nieuws begon met een gevolg van de staking bij Bpost. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden, omdat de stoelgangstalen te lang onderweg waren. Meer in de app van VRT.

0: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Er moeten 5500 darmkankertesten overgedaan worden door de lange staking bij Bpost in april. Mannen en vrouwen vanaf 50 krijgen van de overheid om de 2 jaar een test voor stoelgang opgestuurd per post. En ze kunnen dan een staal terugsturen om gratis te laten onderzoeken op darmkanker. Maar door de staking zijn die testen te lang onderweg geweest en geven ze geen betrouwbaar resultaat meer. Bpost zit ermee verveeld en wil meewerken aan een oplossing, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
1: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
0: De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden, krijgen een nieuwe test in de bus. Dat zal het Centrum voor Kankeropsporing al zeker 50.000 euro kosten. In de Vlaamse rand rond Brussel wordt de 12-minuten-regel opnieuw ingevoerd. Inwoners van de Vlaamse rand kunnen vragen om hen naar een Nederlandstalig ziekenhuis te brengen in plaats van naar een Franstalig. Maar dan alleen als ze niet in levensgevaar zijn en de ambulance maximaal 12 minuten langer moet rijden. De regel werd in 2023 van kracht, maar daarna weer geschrapt na een klacht van een Brussels ziekenhuis. Nu heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuwe wettelijke regeling uitgewerkt. Bij protest tegen een opvangcentrum voor asielzoekers in Nederland is brand gesticht. Dat gebeurde in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Gisteren waren daar de eerste asielzoekers aangekomen. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid naar het centrum. De brandweer kon het vuur blussen, maar ze werd wel gehinderd door de demonstranten. Niemand is gewond geraakt. Zangeres Essila heeft zich voor België kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ook Israël zal erbij zijn. Het land waar al zoveel om te doen was in de aanloop naar het festival. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat bleef het protest beperkt. Bij ons in Brussel was er gisteravond een alternatief festival, United for Palestine, met artiesten die vinden dat Israël er door de oorlogsmisdaden in Gaza niet bij hoort. Actrice Katrien de Ruijs van SOS Gaza vertelt waarom ze dat deden.
2: Wij zijn ons heel erg bewust dat het Songfestival een heel groot publiek aanspreekt. Maar ik denk dat er tussen dat publiek ook heel veel mensen zitten met een heel dubbel gevoel. En wij willen eigenlijk aan hen ook een alternatief tonen. De IBO heeft het zelf politiek gemaakt door Rusland en Wit-Rusland wel uit te sluiten. En een land dat een genocide pleegt niet. Dus daar zijn al in het verleden andere keuzes in gemaakt. En het is totaal onbegrijpbaar dat dat voor een land als Israël dan niet gebeurt.
0: Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd tegen een Russisch oliedepot. De haven van Volna werd getroffen aan de Zwarte Zee. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Volna en de zuidelijke regio van Krasnodar zijn de voorbije weken al vaker het doelwit geweest van Oekraïnse aanvallen. Oekraïne valt de Russische olie-infrastructuur aan omdat die belangrijke inkomsten oplevert waarmee Rusland de oorlog tegen Oekraïne financiert. Ook telecomprovider Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Sinds begin deze maand had DAZN ook al een akkoord met Telenet. Dat betekent dat er dit seizoen op Telenet en Proximus nog enkele wedstrijden te zien zullen zijn. En vanaf volgend seizoen dan weer alle wedstrijden van de Belgische competitie. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Pas tijdens het weekend wat beterschap. Meer

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Investeringen blijven nodig zodat mensen niet maatschappelijk uitgesloten raken als ze moeilijk mee kunnen in de digitale wereld. Verschillende organisaties en meer dan 100 experts vragen daar aandacht voor in een open brief. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht konden, maar de tijdelijke financiering daarvan stopt deze zomer. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar en als die hulp wegvalt, heeft dat concrete gevolgen, zegt Alenka Leconte van Mediawijs.
1: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel concrete gevolgen.
0: Het leger heeft vorig jaar bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen gerecruiteerd. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers in De Morgen. De meeste nieuwe beroepsmilitairen zijn mannen, maar het aantal vrouwen stijgt ook tot meer dan 400. De meeste nieuwe militairen komen uit Wallonië. Bij opgravingen in Ieper in West-Vlaanderen is een massagraf uit de Eerste Wereldoorlog gevonden met nog veel persoonlijke spullen van soldaten erin. En ook een klaroen. Een bijzondere vondst, want dat is juist het instrument waarmee in Ieper elke avond de Last Post geblazen wordt, vertelt archeoloog Bert Heijvaart.
2: Dat gaat om een vrij goed bewaarde Britse bugel die we onderaan in een loopgraaf hebben teruggevonden. Dus eigenlijk een instrument dat werd meegenomen in de loopgraaf om signalen te geven. En ik denk niet dat het veel specialer kan worden dan om zoiets terug te vinden.
0: Wereldwijd wordt er minder wijn gedronken. Vorig jaar een kleine 3% minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit schattingen van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. We zouden daarmee zelfs op het laagste peil zitten sinds 1957. Toch komt dat nog altijd neer op meer dan 20 miljard liter wijn per jaar. Bij de 10 grootste wijnproducerende landen is alleen Portugal erop vooruit gegaan. Wisselvallig en fris met veel buien vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Pas tijdens het weekend wat beterschap. Meer in de app van VRT.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren zijn lichtgewond geraakt, vooral door glasscherven. 7 anderen waren in shock. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed dan door. De chauffeur wordt nog gezocht. De bus was op de terugweg van een schoolreis. Er zaten 37 Belgische tieners, 3 begeleiders en 2 chauffeurs op. Ze kregen opvang en zijn intussen al met een vervangbus kunnen doorreizen. Van waar de leerlingen afkomstig zijn, is niet bekend. Mobiele werven in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt van die werven staan, zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar zijn er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop gebeurd bij werven. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
1: Je krijgt een melding zoals je die over andere gevaarlijke zaken krijgt in je app via een alert. Hoe die melding eruit ziet, dat hangt af van app tot app. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
0: De 2 verdachten voor het zware vandalisme in een kleuterschool in Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Afgelopen weekend werden in de school ruiten ingeslagen, wc's stuk geslagen en digitale schoolborden en printers vernield. 2 verdachten van 19 en 23 jaar oud werden opgepakt. Hun motieven zijn nog onduidelijk. De onderzoeksrechter heeft hen in verdenking gesteld en hen strenge voorwaarden opgelegd. Onze overheid moet blijven investeren om mensen te helpen die niet mee zijn in de digitale wereld. Daar pleiten verschillende organisaties en meer dan 100 experts voor in een open brief. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht, waar mensen met vragen terecht kunnen. Maar in de zomer stopt de financiering. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar. En als die hulp wegvalt, heeft dat concrete gevolgen, zegt Alenka Leconte van Kenniscentrum Mediawijs.
2: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school, omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel, heel, heel concrete gevolgen.
0: Iran heeft opnieuw een gevangene geëxecuteerd die beschuldigd werd van spionage. De man van 32 werd ervan verdacht dat hij voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad zou werken, waar hij gevoelige informatie aan zou leveren. 2 jaar geleden werd hij opgepakt en ter dood veroordeeld. Een Iraanse mensenrechtenorganisatie noemde beschuldigingen tegen de man verzonnen. Het aantal executies van politieke tegenstanders en deelnemers aan straatprotesten is de voorbije maanden in Iran alleen maar toegenomen. Wisselvallig en fris met buien, vooral na de middag, dan kan er ook onweer bij zitten. We halen niet meer dan 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, soms hevig en het blijft koud. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie. Bus met Belgische scholieren aangereden. Er zijn enkele lichtgewonden. En er duiken nog meer kwalijke gevolgen op van de staking bij Bpost. Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW-auto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is tot op vandaag nog niet volledig afgerond. Dat stelde de redactie van Pano vast. Intussen zijn er in België alleen al tientallen van die auto's uitgebrand. Meer uitleg door Vincent Verhelst.
1: Met de domp onder de motorkap uit en op 3 minuten tijd een 7 uur. Bye bye BMW.
2: In november 24 vliegt cynisch BMW rijdend in brand met op de achterbank haar 2 dochters.
1: Daar gaat de nachtmerries van. Dat je daarin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
2: Europa heeft een databank waarin terugroepacties van gevaarlijke producten moeten worden gemeld. Maar Pano ontdekte dat de miljoenen betrokken BMW-diesels daar niet in staan. Volgens federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt die databank dan ook weinig voor.
3: Het Europees meldsysteem dat eigenlijk de consument en de landen moet beschermen en informeren, werkt gewoon niet. Ik heb daar geen enkele melding in gezien. Dus daar is blijkbaar geen registratie gebeurd of geen melding gebeurd door BMW.
0: Pano komt in de vooravond al op VRT Max en wordt vanavond ook uitgezonden op VRT 1. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren zijn lichtgewond geraakt, vooral door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed door. De chauffeur wordt nog gezocht. Op de bus zaten leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilze in Limburg en ze waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Ze kregen opvang, maar konden intussen doorreizen, zegt de directeur van de school Ruben van Russelt.
4: Daar bleek dat er 4 leerlingen met schrammen en met de sticker vanaf gekomen zijn. Dan heeft de reisorganisatie zeer snel gehandeld in die zin dat een aantal leerlingen met de 2e bus gewoon terug huiswaarts konden keren. En de overblijvende die hebben een aantal uren in een sporthal nabij warm en veilig kunnen wachten op een vervangbus. En leerlingen komen nu toch quasi gelijk aan rond deze middag in Bilze. Dus eind goed al goed.
0: Mobiele werken in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt staan zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar zijn er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop gebeurd bij mobiele werken. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
5: Zo'n mobiele werven die rijden traag over de snelweg, gebeuren vaak 's nachts, zijn tijdelijk. En nu geven we het signaal door in apps en weten mensen ook digitaal van let op, hier komt een mobiele werf. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
0: In Olen, in de Antwerpse Kempen, doorzoekt de brandweer het kanaal naar mogelijk gedumpte blauwe vaten. Die vaten zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer op de bodem van het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Fiel van Umicore.
6: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
0: De burgemeester van Olen heeft voor alle veiligheid tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal. Het is nog onduidelijk waarom die het op vaten kobalt gemunt hadden. Er duiken meer en meer gevolgen op van de wekenlange staking bij Bpost. Vanmorgen bleek al dat zeker 5500 darmkankertesten onbruikbaar geworden zijn, omdat ze te lang onderweg waren met de post. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten. Testaankoop kreeg ook klachten over nummerplaten die niet geleverd werden, zegt Laura Klaes.
7: Mensen die aan het wachten waren op nummerplaten, want die worden exclusief via de post verdeeld. En ook daar is het dan natuurlijk wat langer wachten vooraleer je mag rijden met de auto, want we willen uiteraard absoluut afraden van als beginnen rijden met een wagen vooraleer dat daar een nummerplaat op hangt. Dat is heel vervelend, maar dus doe geen domme dingen.
0: Bpost bekijkt de gevolgen van de staking geval per geval en zegt dat het een oplossing wil zoeken. De Europese Commissie wil het makkelijker maken om met één treinticket door Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende ticketsystemen verschillende treinritten reserveren. Maar Heidi van Rompuy, daar wil de Commissie dus verandering in brengen.
8: Ja, de Europese Commissie wil de grote spoorwegmaatschappijen en platformen verplichten om hun website ook open te stellen voor andere treinoperatoren. Nu moet je vaak verschillende websites afschuimen op zoek naar de meest goedkope of de interessantste optie, omdat het aanbod van kleinere of nieuwere treinoperatoren vaak enkel via hun eigen website te boeken is. Maar als het van de Commissie afhangt, zullen dus ook hun ritten binnenkort op de grote websites van bijvoorbeeld NMBS of SNCF te zien zijn. Zo kan je als reiziger meteen één ticket kopen waarin ook al je overstappen inbegrepen zitten. En dat zal er ook voor zorgen dat je beter beschermd bent als passagier als je onderweg een aansluiting mist of als een trein afgeschaft is. Dit is wel nog maar een voorstel van de Commissie. Het parlement en de lidstaten moeten zich er nu nog over buigen.
0: Bedankt Heidi. In Nederland groeit het protest tegen de komst van opvangcentra voor asielzoekers. Gisteravond hebben tegenstanders zelfs brand gesticht bij een nieuw centrum. Drie mensen zijn opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Jeroen Rijgaard.
9: Het ging er hevig aan toe gisteravond in Loosdrecht. Zo'n 300 à 400 mensen protesteren als de eerste asielzoekers in het nieuwe centrum aankomen. Daarbij wordt vuurwerk afgestoken en ontstaat een brand. En dezelfde taferelen in Apeldoorn. Protest en vuurwerk tegen de komst van een asielcentrum. En ook in Den Haag. Veel volk om dezelfde reden op straat. PVV-politicus Geert Wilders had ervoor in het parlement opgeroepen om te betogen en tot verzet tegen asielcentra.
10: Ik hoop dat meer mensen gaan demonstreren, altijd geweldloos, dat gemeenten zich verzetten tot aan de rechter toe tegen die vreselijke wet van u. En ik vraag u tenslotte, trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
9: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt. Vorig jaar werd een geplande opvang in Coevorden in het noorden van Nederland geschrapt, omdat de politie de veiligheid van de minderjarige asielzoekers daar niet kon garanderen omwille van de boete van de betoog.
0: Vanmiddag geregeld een stevige bui. Dat kan ook met onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer en nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wel wat droger. Dit nieuws begon met onderzoek van Pano. Sinds 2018 rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. BMW roept die auto's wel terug, maar dat is na jaren nog niet afgerond. Intussen zijn in België alleen al tientallen auto's uitgebrand. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
12: Radio 1.
11: Nieuwe. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er rijden al jarenlang BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. Mobiele werven worden voortaan aangekondigd via het navigatiesysteem in de auto. En er duiken nog meer kwalijke gevolgen op van de staking bij Bpost. Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW wereldwijd auto's terug te roepen, maar die actie is tot op vandaag nog niet volledig afgerond. Dat stelde de redactie van Pano vast. Intussen zijn er in ons land alleen al tientallen dieselauto's in vlammen opgegaan van BMW. Meer uitleg door Vincent Verelst.
1: Met de domp onder de motorkap uit aan... Op 3 minuten tijd. Een 7 uur. Bye bye BMW.
2: In november 24 vliegt cynisch BMW rijdend in brand. Met op de achterbank haar 2 dochters.
1: Daar gaat de nachtmerries van. Dat je daarin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
2: Europa heeft een databank waarin terugroepacties van gevaarlijke producten moeten worden gemeld. Maar Pano ontdekte dat de miljoenen betrokken BMW-diesels daar niet in staan. Volgens federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt die databank dan ook weinig voor.
3: Het Europees meldsysteem dat eigenlijk de consument en de landen moet beschermen en informeren, werkt gewoon niet. Ik heb daar geen enkele melding in gezien. Dus daar is blijkbaar geen registratie gebeurd of geen melding gebeurd door BMW.
0: De volledige reportage kan u vanavond vanaf 5 uur bekijken op VRT Max en om 9:15 op VRT 1. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in het zuiden van Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren raakten lichtgewond, vooral door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed daarna door. De chauffeur wordt nog gezocht. De leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilze waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Zij zijn intussen met een vervangbus aangekomen in Bilze en stellen het goed, zegt Atheneum-directeur Ruben van Russelt.
4: Ik heb begrepen, zowel van de reisleiding en begeleidende leerkrachten als van de reisorganisatie zelf, dat iedereen het zeer goed stelt. Er is ook niemand doorgewezen naar een opvolging door een doktersbezoek of een eventuele opname of zo. Dus ze zijn er echt letterlijk allemaal met de schrik van afgekomen. Het zal voor iedereen even bijkomen en uitrusten zijn, denk ik.
0: Mobiele werken in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt staan zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar gebeurde er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop bij mobiele werken. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
5: Zo'n mobiele werven die rijden traag over de snelweg, gebeuren vaak 's nachts, zijn tijdelijk en nu geven het signaal door in apps en weten mensen ook digitaal van let op, hier komt een mobiele werf. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld volgt die op, maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
0: In Ole in de Antwerpse Kempen dreigt de brandweer het kanaal op zoek naar mogelijk gedumpte blauwe vaten. Die vaten zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer op de bodem van het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Vieuw van Umicore.
6: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
0: De burgemeester van Ole heeft uit voorzorg tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal. Het is nog onduidelijk waarom dieven het op de vaten kobalt gemunt hadden. Er raken steeds meer gevolgen bekend van de wekenlange staking bij Bpost. Eerder vandaag bleek dat minstens 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening niet meer bruikbaar zijn, omdat die stalen via de post meer dan 14 dagen onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten en ook nummerplaten liepen vertraging op. Bpost is zich bewust van de problemen en zal proberen een oplossing te bieden waar het kan, zegt woordvoerder Mathieu Goudevoix.
7: We vinden het wel belangrijk om een menselijk gezicht te tonen in de afwikkeling van al deze klachten. Hè. Uiteraard met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, hè, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
0: De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met één treinticket door Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar Heidi van Rompuy, de Commissie wil dat graag veranderen.
8: Ja, de Europese Commissie wil naar één ticket voor heel je treinreis of je nu van Brussel naar Wenen of Budapest reist. Het wil dat doen door de grote spoorwegmaatschappijen te verplichten om hun website open te stellen voor andere en kleinere treinoperatoren en om ook hun eigen informatie te delen met grote boekingwebsites, zodat je dus niet meer verschillende websites moet zitten afschuimen op zoek naar de interessantste optie, maar dat je bijvoorbeeld op de website van de NMBS of de SNCF één groot algemeen overzicht krijgt en één ticket kan boeken. Dat zegt Eurocommissaris Tsitsi Kostas.
9: Be able to easily search, combine and buy transport options across different operators. Booking should become a lot easier.
8: Het voordeel van één ticket is ook dat je beter beschermd bent als passagier als je onderweg een aansluiting mist of als je trein afgeschaft is. Nu, dit is allemaal wel nog maar een voorstel. Het parlement en de lidstaten moeten het ook nog goedkeuren.
0: Dankjewel, Heidi. In Nederland groeit het protest tegen de komst van opvangcentra voor asielzoekers. Gisteravond hebben tegenstanders zelfs brand gesticht bij een nieuw centrum. 3 mensen zijn opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Jeroen Rijgaard.
10: Het ging er hevig aan toe gisteravond in Loosdrecht. Zo'n 300 à 400 mensen protesteren als de eerste asielzoekers in het nieuwe centrum aankomen. Daarbij wordt vuurwerk afgestoken en ontstaat een brand. En dezelfde taferelen in Apeldoorn. Protest en vuurwerk tegen de komst van een asielcentrum. En ook in Den Haag. Veel volk om dezelfde reden op straat. PVV-politicus Geert Wilders had ervoor in het parlement opgeroepen om te betogen en tot verzet tegen asielcentra.
11: Ik hoop dat meer mensen gaan demonstreren, altijd geweldloos, dat gemeenten zich verzetten tot aan de rechter toe tegen die vreselijke wet van u. En ik vraag u tenslotte, trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
10: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt. Vorig jaar werd een geplande opvang in Coevorden in het noorden van Nederland geschrapt, omdat de politie de veiligheid van de minderjarige asielzoekers daar niet kon garanderen omwille van de boete van de betoog.
0: Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer. En nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het wel wat droger. Vooraan in dit bulletin de problemen bij een terugroepactie van BMW. Dat roept sinds 2018 dieselauto's van een bepaald type terug, die door een fabrikagefout zomaar in brand kunnen vliegen. De terugroepactie is al jaren bezig, maar nog steeds niet afgerond, terwijl er in ons land alleen al tientallen auto's zijn uitgebrand. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Bpost is zich bewust van de problemen veroorzaakt door de wekenlange staking bij het bedrijf. De voorbije dagen zijn al verschillende problemen aan het licht gekomen. Vandaag bleek dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening niet meer bruikbaar zijn, omdat ze meer dan 2 weken onderweg waren via de post. Maar veel mensen wachten ook al een hele tijd op hun nieuwe sim of bankkaart of nummerplaat. Bpost zal proberen een oplossing te bieden waar het kan, zegt woordvoerder Mathieu Goudevoy.
1: We vinden het wel belangrijk om een menselijk gezicht te tonen in de afwikkeling van al deze klachten. Hè. Uiteraard met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, hè, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
0: In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. En dan dat ondanks een gevechtspauze. Onder de doden zijn ook 2 kinderen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de hoofdstad Beirut. Of de volwassen slachtoffers burgers zijn of tot Hezbollah behoren is niet duidelijk. Israël kondigde vanochtend een nieuwe golf luchtaanvallen aan tegen doelwitten van Hezbollah. De Libanese militie heeft vandaag ook al verschillende raketten afgevoerd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. In Bordeaux in Frankrijk mogen meer dan 1700 passagiers van een cruiseschip dat schip voorlopig niet verlaten. Er zijn aanwijzingen van een virus dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. 1 passagier, een man van 90, is eraan overleden. 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei van op de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest. Normaal gezien moet het nog doorvaren naar Spanje. De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met 1 treinticket door Europa te reizen. Zo zou je online in 1 keer een ticket kunnen boeken voor een hele reis, bijvoorbeeld van Brussel naar Milaan. Dat zou mogelijk kunnen worden als grote spoorwegmaatschappijen ook treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website zouden tonen. Zo krijg je 1 overzicht en 1 ticket voor de hele reis. Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten. En gisteravond hebben iets minder dan 500.000 mensen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gevolgd. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren er nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. De jaren ervoor schommelde het cijfer rond de 600.000. Voor de uitzending gisteren volgden 400.000 mensen het extra duidingsprogramma. Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien, kans op een onweer en nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het wel wat droger. Meer op 14nieuws.be.

0: is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door een werkgever zullen voortaan meer bescherming krijgen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten is vaak gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze bang zijn om misbruik te melden. De regering wil dit veranderen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit.
1: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
0: Het zal voor de dienst vreemdelingenzaken ook makkelijker worden om een verblijfsaanvraag via een werkvergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn van misbruik. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche gaat de Britse ambassadeur uitnodigen voor een gesprek over het intrekken van de ETA-reistoelating van Philippe de Winter van Vlaams Belang. De Winter zou normaal gezien zaterdag in het Verenigd Koninkrijk spreken op een manifestatie tegen massa, migratie en islamisering. Maar door die intrekking mag hij niet meer afreizen. In een e-mail van de Britse autoriteiten staat te lezen dat zijn aanwezigheid niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Van den Bossche wil daarover van de Britse ambassadeur meer uitleg krijgen.
2: Ik zal sowieso nagaan wat de beweegredenen zijn voor de beslissing vanuit het Verenigd Koninkrijk. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen. Maar laat ons even afwachten wat de ambassadeur in gesprek, als hij erop ingaat, te vertellen heeft ook.
0: In Bordeaux in het westen van Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast aan boord van een cruiseschip, waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Eén passagier, een man van 90, is al overleden. 50 andere opvarenden zouden symptomen hebben. Zij worden getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking voor een tweedaagse staatsbezoek. Het is de eerste keer in bijna 10 jaar dat er een Amerikaanse president op bezoek is in China. Trump werd er onthaald door de vicepresident, een erewacht en 300 Chinese jongeren. De Amerikaanse president en zijn Chinese collega Xi zullen elkaar de komende dagen verschillende keren ontmoeten. Ze zullen het onder meer hebben over de Amerikaanse invoertarieven, Taiwan en de oorlog in Iran. In de Amerikaanse delegatie zijn ook een aantal CEO's van grote bedrijven meegereisd, zoals Elon Musk van Tesla en Tim Cook van Apple. Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer en nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het wel wat droger. Meer op 14nieuws.be.
3: Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 4 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Assisehof in Tongeren heeft een man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden met 14 messteken om het leven in haar huis in Kinrooi. Philippe Heijmans, de man, is gisteravond laat schuldig bevonden en nu kent hij dus ook zijn straf.
1: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assise-voorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assise-voorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden, zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
0: Dankjewel, Philippe. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door hun werkgever zullen voortaan meer bescherming krijgen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten is nu vaak gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze bang zijn om misbruik te melden. De regering wil dit veranderen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit.
2: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
0: De Europese Commissie gaat alle lidstaten van de EU aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn valse of zelfs gevaarlijke behandelingen die bedoeld zijn om holibies of transpersonen te genezen van hun geaardheid of genderidentiteit. De Europese Commissie moest met een actie komen nadat een burgerinitiatief meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde om een wettelijk verbod te vragen in heel de EU. Maar de Commissie doet nu dus enkel een aanbeveling aan de lidstaten. Een totaalverbod zou unaniem door alle landen moeten worden goedgekeurd. En dat is op dit moment niet realistisch, zegt Eurocommissaris Hadja Labib.
3: Il aurait fallu de toute façon l'unanimité. Donc on a préféré cette recommandation qui est d'abord un acte historique.
0: Conversietherapie is op dit moment verboden in 8 lidstaten van de EU. Onder meer in ons land, Frankrijk en Duitsland. In Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij een grootschalige drone-aanval van Rusland. De slachtoffers vielen in Rivne, een stad in het westen van Oekraïne. In andere steden vielen er ook gewonden en is er ook veel materiële schade. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd dat een grote aanval van Rusland op til was. En die aanval is ook nog steeds aan de gang. Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer en nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij CD&V stelt de zogeheten centenindex opnieuw in vraag. Een man die zijn ex-partner in Kinroy met messteken vermoordde, krijgt 20 jaar cel. En het Verenigd Koninkrijk wil de invloed van buitenlandse machten inperken. Regeringspartij CD&V opent opnieuw het debat over de zogeheten centenindex. Eerder had de federale regering in het kader van het begrotingsakkoord afgesproken om lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig te indexeren. Intussen is er een tegenvoorstel van de sociale partners. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke, zei gisteren in de Kamer dat de regering daar niet op zou ingaan. Maar CD&V vindt dat het voorstel niet zomaar afgeschoten mag worden. Meer uitleg door Lonne van Erp.
1: N-VA en Vooruit vegen dat van tafel. CD&V is van mening, indien dat het voldoende oplevert en het budget neutraal is dus, dan is het een goede zaak en veel beter dan een centenindex die Vooruit en N-VA vandaag verdedigen.
2: CD&V-voorzitter Sammy Medi is wel te vinden voor het alternatief van de sociale partners, maar volgens premier De Wever zijn daar problemen mee. De koopkracht van mensen met lage lonen en pensioenen zou verminderen, er is een juridisch probleem en...
3: Het alternatieve voorstel voldoet niet aan de budgettaire doelstelling die door de regering is vooropgesteld, zelfs niet in de meest optimistische prognose waarmee sommigen hier graag komen zwaaien.
2: Volgens Medi zijn er nieuwe berekeningen over de budgettaire impact en moeten die eerst grondig bekeken worden. Maar ook vicepremier Van den Broeke herhaalt nog eens dat het voorstel van de sociale partners volgens hem een slecht idee is en bovendien ook onrechtvaardig.
4: Meneer Medi is voor het meer onrechtvaardige voorstel, maar het heeft ook niet veel belang, want zijn ministers gaan samen met ons, hebben dat vanmorgen met ons nog eens heel duidelijk gemaakt, we gaan het rechtvaardige voorstel uitvoeren, dat is de centenindex.
2: De stemmingen het parlement staat in elk geval gepland voor volgende week.
0: Het Assisehof in Tongeren heeft een man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden met 14 messteken om het leven in haar huis in Kinroy. Filip Heijmans, die man is gisteravond laat schuldig bevonden. Nu kent hij dus ook zijn straf.
5: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assisevoorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assisevoorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden, zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
0: Dankjewel, Filip. Katoen Nasi, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. 3 afdelingen van Katoen Nasi stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Geen enkele keer werd daarbij roerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk roerende voorheffing moest worden betaald. De bedrijven moeten nu alsnog 54,5 miljoen euro betalen. In Marbella in Spanje is een veroordeelde Belgische drugscrimineel opgepakt. De man van 33 uit Borsbeek werkte als planner in de haven van Antwerpen. Daar hielp hij om cocaïne en crystal meth in en uit te voeren. 2 jaar geleden kreeg hij daar 5 jaar cel voor, maar sindsdien was hij spoorloos. Onlangs bleek dat hij in een luxe hotel in Marbella woonde. Daar is hij ook vorige week opgepakt. Ons land vraagt om zijn overlevering. De verkoop van luxe auto's door de overheid gisteren heeft 850.000 euro opgebracht. Dat is een stuk meer dan de 500.000 euro waarop Financiën had gehoopt. Er werden 25 in beslag genomen auto's en motoren aangeboden. Onder meer ook van de in opspraak gekomen thuisverpleegster Stefanie Sander. De Britse regering wil maatregelen nemen tegen de invloed van buitenlandse machten. Dat heeft koning Charles gezegd tijdens zijn troonrede voor het parlement. Dat klinkt nogal vaag, Ivan Olivier.
6: Dat klinkt vaag en dat is ook de bedoeling. Tijdens de troonrede zet de koning traditioneel de hoofdlijnen uit van het beleid van de regering het komende jaar. En dat is per definitie vaag.
7: My government will introduce legislation to tackle the growing threat from foreign state entities and their proxies.
6: En die vreemde machten, daarmee doelt hij in de eerste plaats op Iran, waarvan vermoed wordt dat het achter de aanslagen zit op Joodse instellingen in Engeland.
0: Ja, die troonrede van de koning had deze keer plaats midden in een politieke crisis. Hoe zit het daarmee?
6: Premier Starmer zit in een lastig parket. Vanochtend, voor de troonrede, zag hij nog zijn minister van Gezondheid, Wes Streeting. Hardnekkige geruchten zeggen dat die aast op de job van de premier. Bondgenoten van Streeting zeggen nu dat hij van plan is om af te treden als minister, mogelijk morgen al, om dan Keir Starmer officieel uit te dagen.
0: Dankjewel, Ivan. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor een tweedaags staatsbezoek. Trump werd in Peking opgewacht door de vicepresident, een erehaag en 300 Chinese jongeren. In zijn kielzog reizen een tiental CEO's mee van toonaangevende Amerikaanse bedrijven zoals Tim Cook en Elon Musk. Vera de Vos, waarom zijn zij meegereisd?
8: Wel, een groot deel van de top staat in het teken van handel. De Amerikanen willen een betere toegang voor hun producten op de Chinese markt en aankoopbeloftes. Opvallend is wel dat de handelsdelegatie die meereist met Trump kleiner is dan bij vorige staatsbezoeken. En het zijn vooral bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in China, zoals Tesla, Apple en Boeing. Zo staat de grootste Tesla-fabriek ter wereld in Shanghai, maar die ondervindt meer en meer concurrentie van Chinese elektrische auto's. China zal voor die betere marktoegang wel iets in ruil willen. Lagere Amerikaanse tarieven bijvoorbeeld, of toegevingen op het gebied van Taiwan.
0: Dankjewel, Veerle. In het wielrennen heeft Tim Merlier de openingsetappe gewonnen in de Ronde van Hongarije. Merlier was de snelste in een massasprint voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Voor Merlier is het zijn derde zege van het seizoen. We krijgen vannacht nog, of vanavond nog, een paar felle buien. En lokaal kan dat ook een onweer zijn. Temperaturen vannacht tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. De discussie over de centenindex laait opnieuw op. Daarmee begonnen we dit bulletin. De federale regering had in het begrotingsakkoord afgesproken om lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig te indexeren. De sociale partners kwamen daarop met een tegenvoorstel. Dat werd afgeketst door de regeringspartijen, behalve één. CD&V wilde het tegenvoorstel bestuderen. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready?

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij CD&V stelt de zogeheten centenindex opnieuw in vraag. De avondspits verloopt bijzonder druk en het Verenigd Koninkrijk wil de invloed van buitenlandse machten inperken. Regeringspartij CD&V opent opnieuw het debat over de zogeheten centenindex. Eerder had de federale regering in aanloop naar het begrotingsakkoord afgesproken om lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig te indexeren. Intussen is er een tegenvoorstel van de sociale partners. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke, zei gisteren in de Kamer dat de regering daar niet op zou ingaan. Maar CD&V vindt dat het voorstel niet zomaar afgeschoten mag worden. Meer uitleg door Lonne van Erp.
1: N-VA en Vooruit vegen dat van tafel. CD&V is van mening, indien dat het voldoende oplevert en het budget neutraal is dus, dan is het een goede zaak en veel beter dan een centenindex die Vooruit en N-VA vandaag verdedigen.
2: CD&V-voorzitter Sammy Medi is wel te vinden voor het alternatief van de sociale partners, maar volgens premier De Wever zijn daar problemen mee. De koopkracht van mensen met lage lonen en pensioenen zou verminderen, er is een juridisch probleem en...
3: Het alternatieve voorstel voldoet niet aan de budgettaire doelstelling die de regering is vooropgesteld, zelfs niet in de meest optimistische prognose waarmee sommigen hier graag komen zwaaien.
2: Volgens Medi zijn er nieuwe berekeningen over de budgettaire impact en moeten die eerst grondig bekeken worden. Maar ook vicepremier Van den Broeke herhaalt nog eens dat het voorstel van de sociale partners volgens hem een slecht idee is en bovendien ook onrechtvaardig.
4: Meneer Medi is voor het meer onrechtvaardige voorstel, maar het heeft ook niet veel belang, want zijn ministers gaan samen met ons, hebben dat vanmorgen met ons nog eens heel duidelijk gemaakt, we gaan het rechtvaardige voorstel uitvoeren, dat is de centenindex.
2: De stemming in het parlement staat in elk geval gepland voor volgende week.
0: Het Assisehof in Tongeren heeft een man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden met 14 messteken om het leven in haar woning in Kinrooi. Philippe Heijmans, de man is gisteravond laat schuldig bevonden, maar nu kent hij dus ook zijn straf.
5: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assisevoorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assisevoorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden, zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
0: Dankjewel, Philippe. Katoen Nasi, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. 3 afdelingen van Katoen Nasi stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Geen enkele keer werd daarbij roerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk roerende voorheffing moest worden betaald. De bedrijven moeten nu alsnog 54,5 miljoen euro betalen. Als je in de auto zit, dan weet je het ongetwijfeld al. De drukste avondspits van het jaar is aan de gang. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file. Hajo Beekman, dat is wel heel erg veel voor een woensdag.
6: Ja, dat het erg druk is aan de vooravond van een verlengd weekend is niet ongewoon. Maar op de Belgische wegen staat momenteel maar liefst 460 kilometer file. En dat is toch wel een klepper. We beleven de drukste avondspits van het jaar tot nog toe. En deze spits is zelfs een van de drukste van de afgelopen 10 jaar. De oorzaken die zijn bekend. Pendelverkeer, veel recreanten uit België, Nederland en Duitsland die zich vooral vastrijden op de wegen rond Antwerpen en Brussel. En een ongeval op de E40 naar de kust bij Oostkamp. Maar daarbovenop ook nog eens fikse regen en hier en daar zelfs onweersbuien die de verkeersstroom extra vertragen.
0: Dankjewel, Hajo. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In ons land verblijven er naar schatting 120.000 mensen zonder geldige papieren. In Brussel hebben daarom heel wat armoedeorganisaties gepleit voor regularisatie. Christa Matthijs van het Brussels Platform Armoede.
7: Legaal werken kunnen ze sowieso niet, maar ook toegang tot beroepsopleidingen is super moeilijk. Voor heel veel beroepsopleidingen kunnen ze niet inschrijven, waardoor er eigenlijk heel veel talent hier is, terwijl de arbeidsmarkt smeekt om werkkrachten en die mensen zijn hier, hebben heel veel competenties ook en die kunnen eigenlijk hier niet wettelijk aan de slag.
0: De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland vandaag minstens 800 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij de grote aanval zijn over het hele land al zeker 6 doden gevallen. De aanvallen waren vooral gericht op het westen van Oekraïne. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd voor een grootschalige aanval van Rusland. En die is ook nog steeds aan de gang. Volgens Zelensky zou na de droneaanval ook nog een grote aanval met raketten kunnen volgen. De Britse regering wil maatregelen nemen tegen de invloed van buitenlandse machten. Dat heeft koning Charles gezegd tijdens zijn troonrede voor het parlement. Ivan Olivier, dat klinkt nogal vaag.
8: Dat klinkt vaag en dat is ook de bedoeling. Tijdens de troonrede zet de koning traditioneel de hoofdlijnen uit van het beleid van de regering het komende jaar. En dat is per definitie vaag.
9: My government will introduce legislation to tackle the growing threat from foreign state entities and their proxies.
8: En die vreemde machten, daarmee doelt hij in de eerste plaats op Iran, waarvan vermoed wordt dat het achter de aanslagen zit op Joodse instellingen in Engeland.
0: Ja, en die troonrede van de koning had deze keer plaats midden in een politieke crisis. Hoe zit het daarmee?
8: Premier Starmer zit in een lastig parket. Vanochtend, voor de troonrede, zag hij nog zijn minister van Gezondheid, Wes Streeting. Hardnekkige geruchten zeggen dat die aast op de job van de premier. Bondgenoten van Streeting zeggen nu dat hij van plan is om af te treden als minister, mogelijk morgen al, om dan Keir Starmer officieel uit te dagen.
0: Dankjewel, Ivan. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor een 2-daags staatsbezoek. Trump werd in Peking opgewacht door de vicepresident, een erehaag en 300 Chinese jongeren. In zijn kielzog reizen een 10-tal CEO's mee van toonaangevende Amerikaanse bedrijven zoals Tim Cook en Elon Musk. Vera de Vos, waarom zijn zij meegereisd?
10: Wel, een groot deel van de top staat in het teken van handel. De Amerikanen willen een betere toegang voor hun producten op de Chinese markt en aankoopbeloftes. Opvallend is wel dat de handelsdelegatie die meereist met Trump kleiner is dan bij vorige staatsbezoeken. En het zijn vooral bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in China, zoals Tesla, Apple en Boeing. Zo staat de grootste Tesla-fabriek ter wereld in Shanghai, maar die ondervindt meer en meer concurrentie van Chinese elektrische auto's. China zal voor die betere marktoegang wel iets in ruil willen. Lagere Amerikaanse tarieven bijvoorbeeld, of toegevingen op het gebied van Taiwan.
0: Bedankt, Veerle. In de Giro heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit gewonnen. Hij bleef als laatste over van een vroege vlucht van 13, waarin ook Victor Campenaerts zat. In een spurt met 2 klopte Arrieta de Portugees Alfonso Eulalio, die wel de roze leiderstrui overneemt van de Italiaan Ciccone. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier de eerste rit gewonnen na een massasprint. Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. We krijgen vanavond nog een paar felle buien. Lokaal kan dat ook met onweer zijn. Temperaturen vannacht tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we wel 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. CD&V wil een tegenvoorstel van de sociale partners over de zogeheten centenindex bekijken. De begrotingsafspraak om lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig te indexeren. Uit onvrede lanceerde de sociale partners een tegenvoorstel dat door alle regeringspartijen is afgeketst, behalve dus door CD&V. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ons land en Turkije gaan nauwer samenwerken op het vlak van de defensieindustrie. Onder meer door expertise uit te wisselen over de bestrijding van zeemijnen. Minister van Defensie Theo Francke en zijn Turkse collega hebben daarover vanmiddag in Turkije een intentieverklaring ondertekend. Francke, die deel uitmaakt van de Belgische economische missie naar Turkije, prees Turkije als een voorbeeld op het vlak van de defensieindustrie. Het is ook de bedoeling dat België Turkse officieren zal toelaten om te studeren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Katoenasi, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. Drie afdelingen van Katoenasi stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Daarbij werd geen enkele keer ontroerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk een roerende voorheffing moest worden betaald. De bedrijven moeten nu 54,5 miljoen euro betalen. Het was vandaag de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. Heel wat armoedeorganisaties kwamen bijeen in Brussel om er te pleiten voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land naar schatting 120.000 mensen zonder papieren. De helft daarvan woont in Brussel. Bart van de Ven van Wijkwerking de Buurtwinkel in Brussel ziet veel mensen die illegaal aan het werk zijn. Hij vindt dat een argument moet zijn om hen te regulariseren.
1: De boodschap is vooral eigenlijk dat die mensen onzichtbaar zijn. Als ze zichtbaar worden gemaakt, is dat vaak in een hele negatieve context. Terwijl dat wij hier in de verf willen zetten dat die mensen in het merendeel van de gevallen eigenlijk werken. Die werken in de bouw, in de horeca, ook de schoonmaak en zo. En wij willen eigenlijk dat werk wordt gebruikt als een inrijpoort om mensen te regulariseren. Het feit dat mensen werken, dat hen kan toegang geven tot een wettig verblijf, dus tot verblijfsdocumenten.
0: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland vandaag minstens 800 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij die grote aanval zijn over het hele land al zeker 6 doden gevallen. De aanvallen waren vooral gericht op het westen van Oekraïne. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd voor een grootschalige aanval van Rusland. Die is ook nog steeds aan de gang. Volgens Zelensky zou na de drone-aanval ook nog een grote aanval met raketten kunnen volgen. Krijgen vanavond nog een paar felle buien. Lokaal kan dat ook met onweer zijn. Temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui.

0: heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. In Brussel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkelstalle. Niemand raakte gewond, maar de bovenleiding is buiten gebruik. Het is niet duidelijk wanneer die zal hersteld zijn, zegt de NMBS. Er rijden momenteel vervangbussen. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatieprocedure. Er wonen bij ons zowat 120.000 mensen zonder wettig verblijf, zowat de helft van hen in Brussel. Zo'n dag is belangrijk om te focussen op mensen zonder papieren en hun situatie, zegt Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
1: Er bestaat al een dag van de migrant in december, maar mensen zonder wettig verblijf hebben eigenlijk een heel specifieke situatie waar het feit dat ze geen verblijfstatuut hebben zorgt ervoor dat ze eigenlijk uitgesloten worden van een heleboel sociale rechten, wat tot een heel specifieke en heel schrijnende situatie leidt. Dus daarom verdienen ze zeker en vast een dag die hun situatie in de kijker zet.
0: De burgemeester van de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, neemt strenge maatregelen vanavond. Hij wil relletjes en brandstichting in de buurt van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, zoals gisteren, vermijden. Tegenstanders van dat centrum, opgehuurd ook door radicaal rechtse politici en partijen, hadden onder meer fakkels en vuurwerk naar het gebouw gegooid. Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw komen. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag ook preventief fouilleren op wapens. De Amerikaanse president Trump is geland in Peking. Hij zal er de volgende twee dagen praten met de Chinese president Xi Jinping. Net voor zijn vertrek noemde Trump zijn Chinese ambtsgenoot een vriend en zei dat er veel goede dingen te gebeuren staan. Maar dat is wel wat optimistisch, zegt collega Veerle de Vos.
2: Ik vrees van wel. De twee landen liggen al een paar jaar overhoop over alles waarover ze overhoop kunnen liggen. Denk aan die extreem hoge invoertarieven die Trump op een bepaald moment heeft geheven op Chinese producten. Waarop dan China de export van kritieke aardmetalen naar de VS heeft stopgezet. Aardmetalen die de VS nodig heeft om hoogwaardige chips te maken. Je hebt dan de aanval gehad op Venezuela en Iran. Amerikaanse aanval. Belangrijke bondgenoten van China. Ook belangrijke olie-exporteurs. Dus ja, de relatie loopt niet over rozen. En ik denk dat de twee wel heel wat gaan hebben om over te praten de volgende twee dagen.
0: En onze landgenote Sarah Shari is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was al eens eerder Europees kampioen, ook twee keer wereldkampioen, en ze behaalde brons op de Spelen van Parijs. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer ook. En dan halen we 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van twee vrouwen. Eén van de twee is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Ons land wil meer hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie aantrekken en daarom wordt de zogenoemde Europese blauwe kaart aantrekkelijker gemaakt. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Die blauwe kaart is een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Boszuid, legt uit wat er verandert.
1: We gaan die aantrekkelijker maken door de behandelingstermijn daar te verminderen. Dus binnen de 90 dagen zal daar een beslissing komen. En door bijvoorbeeld ook voor die personen gezinshereniging eenvoudiger te maken. Want voor ons is het belangrijk dat we de deur moeten kunnen openstellen voor toptalenten die onze economie versterken.
0: In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Burgemeester Mark Verheijen en politiewoordvoerster Yvonne Hondema.
2: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
3: Wij zullen wel kijken hoe we met name ook mensen van buiten, hoe we die ook gewoon kunnen weren. Want die hebben hier ook helemaal niets te zoeken.
0: Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag preventief fouilleren op wapens. En in een zaak tegen de Franse oud-president Sarkozy heeft het parket opnieuw een gevangenisstraf van 7 jaar geëist. Het gaat om de behandeling in beroep van de zaak waarin Sarkozy ervan beschuldigd wordt dat hij zijn presidentscampagne in 2007 deels zou hebben gefinancierd met geld dat hij gekregen had van de toenmalige Libische leider Gaddafi. In dezelfde zaak zat Sarkozy al eens 3 weken in de gevangenis na zijn veroordeling in eerste aanleg vorig jaar. Hij was de eerste Franse oud-president ooit die in de cel moest. Sarkozy heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Vandaar het beroep nu dat behandeld wordt. De uitspraak wordt eind november verwacht. We krijgen vanavond nog een paar felle buien. Temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. En dan halen we zo'n 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest nog 1 politiezone. Nu zijn dat er 6. Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zal de fusie van de politiezones niet alle problemen in Brussel oplossen, maar ze is wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
1: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken goed te kunnen voeren.
0: De wet maakt het ook mogelijk dat politiezones elders in het land fuseren. Dat zal vrijwillig kunnen, maar gemeenten zullen er wel geld voor krijgen. Dat zou hen moeten aansporen. Vandaag zijn er in heel België nog 180 politiezones. Minister Quintin zou dat aantal graag zien dalen tot 60. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Het onderzoek loopt nog, zegt het parket. Voorlopig is meer informatie geven niet mogelijk. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen ze uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
2: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de oorlog met Iran een geheim bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Wat de leiders van beide landen precies hebben besproken is niet bekendgemaakt, maar Netanyahu vindt de ontmoeting vanavond een historische doorbraak in de relaties tussen de twee. De Golfstaat is een bondgenoot van de VS en een van de Arabische landen die de relaties met Israël hebben genormaliseerd. De Emiraten werden door Iran wel onder vuur genomen als een vergelding voor de aanvallen die de VS en Israël uitvoerden tegen Iran. De man die drugs zou geleverd hebben aan Friends-acteur Matthew Perry heeft in de Verenigde Staten 2 jaar cel gekregen. Het gaat om een Hollywood-producer die flesjes van de gevaarlijke harddrugs ketamine bij een dealer had gekocht en die via een tussenpersoon aan Perry had bezorgd. Een overdosis van die ketamine werd Perry 2,5 jaar geleden fataal. De oorspronkelijke dealer werd eerder al veroordeeld tot 15 jaar cel. Matthew Perry werd vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de populaire sitcom Friends. En onze landgenote Sarah Sharis is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was eerder al 2 keer Europees kampioen, 1 keer wereldkampioen en ze behaalde ook brons op de Olympische Spelen van Parijs. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden vannacht. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris morgen tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Are you ready?

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Na een schietpartij in Aals in de buurt van Luik zijn 3 mannen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen zijn ook 4 verdachten door de politie opgepakt. Zowel de slachtoffers als de vermoedelijke daders zijn allemaal mannen van Palestijnse origine. Er is nog niet veel duidelijk over de feiten zelf en een motief. De politie is een grondig onderzoek gestart. Volgens Franstalige media liggen alle pistes open voorlopig, onder meer een afrekening, een link met het drugsmilieu of ook een politiek conflict. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Er ontstond brand, niemand raakte gewond. Actievoerders probeerden ook te verhinderen dat de brandweer het vuur probeerde te blussen. De vermoedelijke daders wonen niet in het kleine Loosdrecht, maar zijn wellicht speciaal naar de gemeente afgezakt om amok te maken. En veel inwoners van Loosdrecht zijn boos.
1: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.
2: Het is allemaal uit oorlogsgebied, lijkt hier wel oorlog. Ik vind dat de mensen de verstanders moesten gaan gebruiken. De mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken.
1: Ik vind het verschrikkelijk. Ik bedoel, die mensen hebben een plek nodig in Nederland en laten we daar een beetje toleranter mee omgaan. Ik begrijp dat ze het eng vinden dat er 30 mannen komen, of wat is het, 70? Maar die mensen hebben toch onderdak nodig. Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen. Ja, toch?
0: Vanavond bleef het voorlopig rustig in Loosdrecht. De maatregelen voor de passagiers op een Brits cruiseschip in Bordeaux zijn versoepeld. Op dat schip was een grote uitbraak van wellicht het norovirus. Een 80-tal mensen had er last van maag- en darmklachten. Daarop moesten alle 1200 passagiers en 500 bemanningsleden aan boord blijven. Het gaat vooral om Britten en Ieren. Maar vanavond is beslist dat wie geen symptomen heeft, het schip mag verlaten en Bordeaux mag bezoeken. Wie ziek is, moet wel aan boord blijven in quarantaine. Na Frankrijk vaart het schip nog door richting Spanje onder meer. Een 92-jarige man is aan boord overleden, maar dat zou gaan om een hartstilstand en heeft niet met de uitbraak van de buikgriep te maken. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en dan is er ook kans op wat opklaringen. Wel fris morgen, tot maximum 12 graden. Meer in de app van 14 Nieuws. Are you ready?

0: is middernacht, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Kortse. De Universiteit Gent wil tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter vanavond laat gezegd na de Raad van Bestuur. Een vergadering die vorige week vrijdag was gepland ging niet door door vernieuwd protest van pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de UGent heeft nu dus een beslissing genomen. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen ze uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmonikern in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus blijkbaar wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
1: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanavond, vanaf 1 januari 2028, telt het Brusselse gewest nog 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. Die maakt het... Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor de wet. En die wet maakte nu mogelijk dat politiezones ook elders in het land fuseren. Dus niet alleen in Brussel. Maar dat zou dan wel vrijwillig kunnen. Maar ze krijgen er wel geld voor. Om ze aan te sporen, zo is dat. En minister van Binnenlandse Zaken Quentin gaat zich persoonlijk engageren, zegt hij.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: In Duitsland is een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ook ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar de zaak kwam nu pas aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode, tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. En in Frankrijk wordt een man van 37 beticht van 18 verkrachtingen van jonge kinderen. Hij zou die feiten hebben gepleegd toen hij als babysit op de kinderen paste. In december werd een eerste klacht ingediend nadat een moeder beweerde dat haar zoon van bijna 3 jaar door de man zou verkracht zijn. Toen is het onderzoek gestart bij het gerecht in Lille in het noorden van Frankrijk. En toen kwamen nog andere feiten dus aan het licht. En in het voetbal in Frankrijk is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen. PSG won bij de tweede in de stand, Lens, met 0-2. Voor PSG is het al de 12e titel in 14 jaar tijd. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen, wel fris, tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Kleinse family.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in, 4 relschoppers werden opgepakt. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezone vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Het bestuur van de Universiteit van Gent heeft beslist om 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen tegelijkertijd stop te zetten. Dat heeft rector Petra de Sutter de voorbije avond aangekondigd. Op die samenwerking kwam heel wat kritiek vanwege het geweld in de Gazastrook. Pro-Palestijnse actievoerders hebben recent ook opnieuw een gebouw van de universiteit bezet uit protest. Verschillende andere samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen zullen wel blijven doorgaan, omdat die volgens de universiteit niet in verband kunnen worden gebracht met de mensenrechten schendingen in de Gazastrook. En bij het Brusselse cultuurhuis Bozar nemen dan weer 3 leden van de raad van bestuur ontslag vanwege een aangekondigd concert met de Israëlische dirigent Lahav Shani. Vorig jaar werd in Gent nog een concert met hem geannuleerd omdat de dirigent zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen het geweld van het Israëlische leger in Gaza. Maar volgend jaar wordt dus wel een concert met Shani georganiseerd in Bozar. Onbegrijpelijk, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
2: Ik ben niet van mening dat de raad van bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede,